0: Nou, die naam die slaat eigenlijk op het gebrek aan geluid dat hij maakt als hij niet aangesloten is.
1: Dus je moet hem aansluiten.
0: Je moet hem aansluiten als je wat wil horen.
1: Aansluiten op?
0: Op een versterker bijvoorbeeld, of op een PA. Of iets.
1: En die heb jij hier ruim voorradig op de vloer.
0: Ja, ja precies. Ja.
1: Maar hij roept nogal wat verbazing op en dat begrijp jij natuurlijk wel.
0: Want ja, dat snap ik wel.
1: Iedereen
0: ja.
1: focuste zich meteen op die, op die gitaar.
0: Voordat hij überhaupt geklonken had inderdaad.
1: Precies.
0: Ja. Ja, ik hou altijd wel van gitaren met een bijzonder uiterlijk. Maar ze klinken bij mij ook wel een beetje bijzonder, die gitaren. Dat heeft meer te maken met de manier waarop ik ze bespeel. Samira heeft net onthuld dat er een Touareg in mij schuilt.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb gemerkt dat die Touareg het beste naar boven komt als ik die gitaar een beetje anders dan anders stem.
1: Want hoe stem jij dan?
0: Nou, ik draai heel veel van de snaren een beetje los. En waardoor ze lager gaan klinken dan ze eigenlijk horen te klinken op de gitaar. Maar ze gaan ook een beetje rammelen en een beetje tegen de frets aankletteren. En veel van onze nummers die hebben een soort drone, een liggende bastoon die de hele tijd door blijft klinken.
1: Ja, die eronder ligt.
0: Ja, precies.
1: Ja?
0: En met dat uitgangspunt heb ik de gitaar ook een beetje gestemd.
1: En is dat speciaal voor deze songs of speel je altijd zo?
0: Nee, dat is alleen voor dit project. Ja, ik heb deze stemming ook zelf een beetje, een beetje zitten klooien totdat ik vond van... Dit past wel goed bij dit project.
1: Dat komt door die innerlijke toerecht weer waarschijnlijk.
0: Precies. Die
1: En die tweede gitaar dan, die is ook bijzonder.
0: Oh ja.
1: Beschrijf, kan jij die in je eigen woorden beschrijven wat daar dan bijzonder aan is?
0: Ik zal het proberen. Het is een akoestische gitaar, dus met een klankkast.
1: Ja.
0: Een holle klankkast. Maar hij heeft niet twee bollingen aan de bovenkant, maar een cutaway. En dat betekent dat je de hoge posities op de hals makkelijker kunt bereiken. Daarnaast heeft hij ook niet een traditioneel klankgat in het midden van de klankkast, een ronde, maar een soort Nike-achtige swipe aan de onderkant van de hals.
1: Ja, zoals die op jouw t-shirt inderdaad. Zo, iets voor jou.
0: Niet één van
1: en, past goed bij elkaar.
0: En hij heeft ook nog een klankkast op de zijkant. Die kan je nu niet zien, maar die zit aan de zijkant van de klankkast.
1: En dat is niet alleen voor de mooi, zou ik maar zeggen, maar dat is echt een verschil in klank. Dat zorgt ervoor dat die heel anders klinkt dan een andere gitaar.
0: Nou, eigenlijk niet echt hoor. Het is een gitaar die eigenlijk het beste klinkt als je hem uitversterkt. Maar omdat hij dus die klankgaten heeft, maakt hij ook akoestisch geluid. Maar ik gebruik hem eigenlijk nooit echt akoestisch. Hm. En die klankgaten die hebben ook, die dienen meer als een soort monitor als je hem akoestisch gebruikt. Dus dat je jezelf terughoort. En ze hebben ze een beetje klein gehouden, zodat je niet te veel feedback krijgt. Want als je van een groot klankgat aan de voorkant hebt en je staat op een groot podium bijvoorbeeld, dan komt er ook veel geluid die gitaar binnen, waardoor die een beetje kan gaan... brommen en zo. Heel interessant verhaal dit over die gitaren.
2: Ja, het is ook voor het eerst dat ik het hoor allemaal.
1: Oh ja, wist je dit allemaal nog niet?
2: Nee,
1: nou,
2: wel. Niet zo uitgebreid over gehad eigenlijk.
1: Nee, we spelen en zingen natuurlijk veel meer samen. Dat je zit te praten over die gitaren. Dat snap ik ook wel. En ben je dan mee naar die Sahara geweest? Naar die Marokkaanse Sahara? Of ga je alleen, Samira? Hoe werkt dat? Of ga je met z'n allen? Of?
2: Ik ga liever alleen. Nee, maar we zijn van de zomer samen in Essaouira geweest. En toen hebben we ook samen gespeeld met een vrouwengroep daar. Die ook spirituele muziek speelt. En ik denk dat we nog wel een keer naar de Sahara gaan. Misschien wel met de hele band. Dat zou leuk zijn. Inshallah.
1: Ja, dat zou denk ik heel erg leuk zijn.
2: Ja, want ik ook nog heel veel wilde ik ook Karim even introduceren.
1: Dat mag.
2: Want daar heb ik nog niks over verteld. Maar Karim heeft weer Palestijnse roots. Maar die blijkt dus nu ook die Sahara-ritmes heel goed te beheersen.
1: En dat wist jij van tevoren ook nog niet? Of
2: nee. Ik wist wel dat het een goede percussionist was. Maar hij kan dus ook dat. En wat ik denk is dat de Arabische muziek en Berberse muziek, die heeft echt nomadische roots. Dus die komt ook, die kwam ook via de Sahara en met de karavanen mee. Dus ik denk dat die roots wel in ons allemaal misschien wel zitten.
1: Arjen, dit wordt wel een heel filosofisch programma op deze manier. Maar dat geeft niks. Maar dat is natuurlijk logisch. Karavanen trekken rond. Die pikken overal wel wat op, denk dan. Mm-hmm. Hè, van waar ze langskomen van de culturen en van de muziek die mensen daar maken.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ik zei het al, in Paradiso is jullie eerste EP Ja Baba gepresenteerd.
2: Yes.
1: Hoe was het?
2: Ja, leuk. Ja, het was. Ik vond het heel bijzonder ook om in Paradiso te staan met mijn eigen project natuurlijk. En ook, ik wist ook niet wie er allemaal gingen komen, maar het was best wel vol. En het is ook een beetje in een soort roes aan me voorbij gegaan. Dat ik dacht van, hé, wat hebben we nou gedaan? En twee dagen geleden hebben we even teruggeluisterd naar de opnames. En dacht ik, wauw, dat was eigenlijk heel vet.
1: Ja. Daar kwam je toen pas achter.
2: Ja, ja, ja, je moet... Nou, de mensen vonden het ook wel leuk, geloof ik.
1: Nee, maar je bedoelt, in het moment ben je met andere dingen bezig. Ja, en pas als je het nu terugluistert, denk je van, oh ja, ja, zo fantastisch leuk was het eigenlijk.
2: Ja, ja, zeker.
1: En hoe, dat is nog maar het begin, denk ik dan. Hè? Hoe ga je nu verder? Ik zag in een filmpje van je op de NTR dat je rechten gestudeerd hebt.
2: Ja.
1: Ga je nu in de muziek door of ga je in de
2: juristerij door? Ik ga niet meer in de juristerij door. Dat heb ik even in het begin na mijn afstuderen gedaan. En toen ben ik jazz gaan studeren. En ik was al heel veel aan het zingen in mijn vrije tijd. En toen ging ik ook een beetje optreden. En toen dacht ik, ja, hier word ik gewoon veel gelukkiger van dan op kantoor zitten. En toen heb ik uiteindelijk ook nog een boek geschreven. Dus ik ben ook schrijfster. Dus dan ja, kan ik wel weer die discipline gebruiken die ik echt nodig had om die studie af te maken. Maar ja, ik vind die combinatie wel leuk.
1: Oké. Okay. Ja. En waar gaat je dat brengen? Wat, heb je een doel? Of zeg je van nou, ik ga gewoon op pad en ik zie het wel?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk al best wel toffe dingen gedaan. We zijn nu een jaar bezig met Samira's Blues. En we waren ook gevraagd voor het voorprogramma van Tammy Crest. Dat was ook nog niet zo lang geleden, oktober, november. En dat was heel tof. En nou, dat vonden zij ook. En toen zeiden ze van, nou ja, als we van de zomer gaan toeren, dan moeten jullie alle pre-shows doen.
1: Kijk.
2: Dus dat zou een leuk begin zijn. Een beetje die in die hoek.
1: Dus je wacht ook eigenlijk op, je kijkt een beetje wat er op je pad komt. En...
2: Ja, ja, maar ja. En een beetje de leuke festivals ook aanschrijven. En ja, gewoon zoveel mogelijk spelen.
1: Zoveel mogelijk spelen. Nou, ga dat dan ook nog even doen in Acoustic Roots, zou ik zeggen. Okay. Goed bruggetje.
2: Ja.
1: Wat gaan we horen? Ja, Baba gaan we horen. Van de titelsong dus van jullie nieuwe EP. Het EP-debuut. Nogmaals, Samira's Blues in Acoustic Roots. Ja, Baba.

Samira's Blues opende het jaar 2019 muzikaal voor Acoustic Roots. En daar zijn we heel blij mee dat ze hier te gast waren in Podium Oost. Acoustic Roots is een programma van de Concertzender Techniek Hans Meerman en Benno Wormgoor. Coördinatie Carolien Claire, presentatie Karin van den Boogaard. Heel fijn dat we dit jaar zo konden beginnen, zoals ik al zei. Volgende maand zijn we er dan ook gewoon weer in februari. En wie er dan komt optreden hier in Podium Oost, ik zou zeggen, laat u verrassen, maar heel graag tot dan op de derde vrijdag van februari. En hier zijn ze dan nog één keer met Hayati, Samira's Blues.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Vandaag aandacht voor het concert Oosterse Miniaturen, deel 3, Iran. En dat vond plaats op 27 april van dit jaar in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert werd gegeven in samenwerking met de RASA Wereldculturencentrum. In dit derde deel trad het ensemble Bardat op. En dat bestaat uit Mariam Aghondi, zang, Nariman Hojati, tar, langhalsluit is dat, Massi, Madani, Daf en Tombak, lijsttrommel, respectievelijk vaastrommel. Saïd Kamju, Kamanché, en dat is een luit die met een strijkstok wordt bespeeld. En Shavash Rastani, Tombak. Mariam Aghondi werd in 1957 in Teheran geboren, waar al op de middelbare school haar muzikale talent werd ontdekt. Ze kreeg een studiebeurs en studeerde klassieke Persische zang aan het beroemde Chavosh Instituut in Teheran. Sinds 1988 woont ze in Duitsland en geeft ze concerten in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Persische kunstmuziek en dichtkunst zijn nauw verbonden aan elkaar en doordrenkt van mystiek. In de muziek wordt door monotonie in ritme en melodie een extase bereikt die als een bedwelming door artiesten en publiek wordt ervaren. De eerste twee liederen van het ensemble Bardat zijn Mast e Mast, dat vertaald volledig bedwelmd betekent, gevolgd door Sharab e Talg, ofwel de bittere wijn.

Dat was een improvisatie van Nariman Hojati, Tar en Said Kamju Kamanche, gevolgd door het lied Omare Javedani van het ensemble Bardad. Het programma vervolgt met een improvisatie van de Masi Madani op de tombak. Masi Madani komt uit Bandarabas in Zuid-Iran. Hij studeerde traditionele muziek in Teheran, gevolgd door een verdere opleiding in Zweden, waar hij in 1997 als componist afstudeerde. Zijn samenwerking met Mariam Aghoundi dateert al uit 1987, toen ze allebei deel uitmaakten van de groep Chakawak. De improvisatie wordt gevolgd door het lied Jahan Gabat Bud. Als wij er niet meer zijn, gaat de wereld gewoon verder, betekent dat. De compositie is van Mariam Aghoundi op tekst van de legendarische Persische schrijver en dichter Omar Khayyam, die leefde van 1065 tot 1151.

0: Vielen Dank.
1: U luistert naar de uitzending van Concertzender Live, waarin opnames te horen zijn van het concert van het ensemble Bardad, dat op 27 april 2010 plaatsvond in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Van het programma na de pauze laten we nog 2 liederen en 1 improvisatie horen. Het lied Laissez, het moment, betekent dat, gevolgd door Mazzane, de dronkaard. En de eerste regel is: O Saki, ik verlang naar je. Kom en breng mij wijn. O Motrep, ik roep u aan. Speel iets voor mij op de rebab. En het laatste nummer is een improvisatie van de hand van het ensemble Bardad.

Dat was het slot van deze aflevering van Concerts in the Live met muziek van het ensemble Bardaat vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw. Het concert werd op 27 april 2010 opgenomen voor de concertzender door Sabrina ter Horst. Productie was in handen van Kees van de Wiel. We hebben nog een half uur over en daarom gaan we nog verder met liederen van Mariam Aghondi en de groep Banu. Want we willen graag de veelzijdigheid van Mariam Aghondi laten horen. In Iran is het vrouwen verboden voor publiek op te treden. Daarom startten ze in 2000 de vrouwengroep Banu. En dat betekent Persisch. Dat betekent in het Persisch dame. Ze heeft zich de taak gesteld traditionele vrouwenliederen weer tot leven te brengen. Zodat ze de vrouwen die in Iran niet mogen optreden een stem kan geven. Van de cd Songs of Persian Women hoort u nu drie traditionele liederen die door haar zijn bewerkt.

Tot besluit drie nummers van de CD Sons of Persian Women van Mariam Aghandi en de groep Banu. Vrouwengesprek, Eshke Lori, maar hier is allereerst het nummer Sarah.

U hoorde verschillende nummers van de CD Songs of Persian Women uit 2004 van Mariam Aghondi en de groep Banu. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire. Alle gegevens zijn natuurlijk...

Welkom bij de Concertzender, welkom bij Acoustic Roots. Vorige maand was Acoustic Roots on tour, dat doen we af en toe. Eerder dit jaar naar de Oude Synagoge in Delft. En in oktober registreerden we het huisconcert bij Adriana Bron in Huis ter Heide. Nu is Acoustic Roots neergestreken in Podium Oost in Utrecht. Onze nieuwe locatie waar we heel blij mee zijn. En wie komt nou ons nieuwe podium inwijden? Nou, niemand minder dan Nisa Rohana. Hij speelt oud en hij heeft voor de gelegenheid percussionist Modar Salama meegenomen. Heel hartelijk welkom, Nisa en Modar. MUZIEK

0: U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It. Vandaag aandacht voor volkse muziek uit de Gouden Eeuw. Anders gezegd, anonieme barokmuziek uit de 17e en 18e eeuw met als thema vogels. Uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken worden ingeleid door Cor van Sliedrecht en Danielle Jansen.
1: Dankzij drukkers, die vaak ook de uitgevers waren, ontstond er in Amsterdam vanaf 1700 een belangrijke reeks muziekuitgaven, gecombineerd met tientallen muziekhandschriften. Populaire dansdeuntjes uit de muziekherbergen, maar ook melodieën uit het theater werden gedrukt en verkocht. In Engeland waren dansbeschrijvingen van Playford geïllustreerd met muzieknotaties. Hetzelfde deed Feuillet in Frankrijk. Maar in de Nederlanden ontbraken de dansbeschrijvingen en werden alleen de kale melodie uitgegeven, meestal zonder baspartij of tweede stem. En akkoordsymbolen waren in die tijd helemaal zeldzaam. Zo waren honderden muzieknotaties in de Gouden Eeuw beschikbaar. Via de liederenbank van het Meertens Instituut zijn meer dan 180.000 melodieën digitaal te raadplegen. De Zoete Inval maakte hieruit een keuze.
2: De kern van het muziekcollectief De Zoete Inval zijn Cor van Sliedrecht, muzikale leiding en conceptarrangementen en Danielle Jansen, zakelijke leiding. Per project nodigen zij bevriende muzikanten uit om samen een interessant arrangement te maken. Bij het thema vogels lag het voor de hand om uit te gaan van fluitinstrumenten. U hoort Marten Jonker op tinwissel en lowissel en Ella Siekman op diverse blokfluiten. Begeleid door Danielle Jansen op contrabas en Cor van Sliedrecht op gitaar, mandoline of autoharp. We horen nu eerst de kievit. Dit woord is een onomatopee of klanknabootsing. Ella Siekman begint met een imitatie van de kievit op fluit. Koekoek heeft een zeer herkenbare frase in de melodie. De begeleiding is op autoharp of akkoordsieter. De ganzenharder, ganzenherder of hoeder, was een belangrijke functie omdat ganzen leveranciers waren en zijn van dons, eieren, vlees, lever en vroeger ook de schrijfpen. Bovendien waren het betere bewakers van het erf dan waakhonden. De papegaai. Papegaaien werden door zeelui zowel uit Afrika als Zuid-Amerika meegenomen. De introductie is het geluid van een Zuid-Amerikaanse rammelaar.

0: Anonieme vondelingen in de 17e eeuw kregen in het weeshuis een naam. De achternaam werd vaak ontleend aan de plaats waar het kind te vondeling was gelegd. Keizer op de Keizersgracht, toren voor de torendeur van de kerk en sleutel voor brouwerij De Sleutels. Eind 18e eeuw verveelvoudigde het aantal vondelingen. In deze tijd zie je soms reeksen van dezelfde soortnamen. Zo kregen de kinderen in het voorjaar van 1823 vogelnamen. Arend Eend, Willem Zwalu, Evert Vink, Johan Godfried Gans, Jansie Wilhelmina Valk, Laurens Mees, Johannes Reiger, Jacob Canari, Willem Patrijs enzovoorts. Ook bekende Nederlanders hebben vogelnamen, zoals in de 17e eeuw kunstschilder Judith Leijster, de 19e eeuwse kunstschilder B.C. Koekoek, vogelkenner Nico de Haan en tv-presentator Jeroen Pauw.
1: In het volgende blokje hoort u de vogelenzang. Deze vrolijke melodie is ook bekend onder de titel Hans Worst, de komische hoofdpersoon van de poppenkast in de 18e eeuw. Dat was Hans Worst, de voorloper van Jan Klaassen. Mijn moeder heeft ganzen. Het verzorgen van ganzen was klaarblijkelijk vrouwenwerk. Rossignol. De titel doet vermoeden dat de melodie oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Rossignol is het Frans voor nachtegaal. Het tweede schuilenvinkje. Deze schuilenvink is zogezegd een vreemde eend in de bijt. Het woord vink slaat op een persoon, zoals luistervink en parlevinker.

0: Het puttertje van Johan Fabricius is een beroemd schilderij. Gekooide vogels werden om hun welluidende zang gehouden, maar moesten wel aangespoord worden om te fluiten. Daartoe waren er speeldoosjes met zelfs speciale melodieën zoals Mars om een kanarie te leren zingen en Menuet voor de kanarie, die hier worden gespeeld op een zogenaamde riezenplingplong. Dat is een kleine speeldoos waarvoor men zelf de muziek via stroken papier invoert. De melodieën heb ik zelf voor mijn riezenplingplong geperforeerd. De originele vogelorgeltjes of serinettes werden voornamelijk in de Franse Vogezen gebouwd. Deze twee lesmelodieën omlijsten de suite de pluimgraaf.
1: De drie pluimgraafmelodieën zijn complex en waarschijnlijk gecomponeerd. Om de suite aan te vullen is de melodie de vogelvanger toegevoegd. Een vogelvanger vindt kleine zangvogels met een lijmstok of netten. De vogeltjes werden voor hun zang in kootjes gehouden of als delicatessen verorberd. Deze stukken worden door Robert Keen gespeeld op een English concertina uit 1927. Een pluimgraaf was op een landgoed de verzorger van het pluimvee.

0: In Suriname worden tegenwoordig vogelzangwedstrijden gehouden met de zogenaamde picoletjes en twatwa's. Op zondagochtend komen de eigenaren bij elkaar met deze zangvogels in een kooi. De vogels zijn kostbaar en worden uit het grensgebied met Brazilië gehaald. Een jury telt het aantal slagen die een vogel in een kwartier tijd produceert. Dat kunnen er wel 180 zijn. Zoals het begint. Veel van deze liedbundels hebben een titel met de naam van een zangvogel. Enkele voorbeelden. Zeeuwse nachtegaal. Den geestelijke leeuwerik. Den Vlaamse papegaai. Den zingende zwaan. De zingende lijster.
1: In het volgende blokje speelt Ellen Merts op de hobo. Canarisch is een dansvorm. Een soort maskerade met vogelveren. De begeleiding is op een temple canarias, een soort ukulele. Eksters en de kraaien, twee vogelsoorten die elkaars vijand zijn. Beide staan bekend om hun voorliefde voor glimmende voorwerpen. In de 17e eeuw noemt men deze melodie allemaal de amoureux. In de 18e eeuw noemt men het consequent eksters en de kraaien. De Haagse ooievaar is een melodie die in dezelfde tijd in Playford's Dancing Master voorkomt onder de titel New Anything. De titel Het verguld koekoekje verwijst vermoedelijk naar een herberg of uitspanning.

I'm a Stranger in This World van Azam Ali van haar solo CD Elysium of the Brave. Tot slot nog, zolang de tijden toelaat, van het duo Dietrich uit België van hun debuut CD Evoque, het werk Innocent. Ik hoop dat u weer met plezier heeft geluisterd naar deze wereldmuze. Ik wens u nog een hele fijne zondag en tot de volgende keer. Dag!

Hallo, en hier zijn we weer met Brasil Dalil, het eerste van dit jaar. Gelukkig nieuwjaar en ik hoop en ik wens dat wij allemaal een geweldige, rustige, liefdevol jaar hebben. Ah, hebben we zo nodig, hè? Dus laten we deze mooie nieuwjaar vieren met mooie muziek. Laten we doen.

Ah, dit nummer, ik vind het zo lekker. Dat pianotje de hele tijd aan het soleren gedurende de hele nummer, zo lekker. Dat is Miltinho en een platen dat hij ooit met Elsa Soares heeft opgenomen. Heerlijk. Twee groeven mensen bij elkaar. Ja, het kan alleen maar dat worden. Tweede nummer was Despedida da Mangueira, Johnny Alf, The Voice van de Bossa Nova. En als allereerste Milton Nascimento, Beatriz, van O Grande Circo Místico. Prachtig nummer van Chico Buarque.

0: Mulher traída não é mole,
1: e a não. Grupo Revelação, Mulher Traída, Super Pagode, mas weet je wat het zegt? Een bedrogen vrouw is gevaarlijk dan een kogel. En natuurlijk van alles wat je kan voorstellen. Grupo Revelação, Mulher Traída. En het tweede nummer was Zeca Pagodinho met O Feijão da Dona Neném. De bonen van Dona Neném zijn nooit beter dan de bonen van mijn eigen moedertje. En als allereerste nummer, Grupo Revelação, Livre Pra Voar. Vrij om te vliegen en met iedereen om te gaan waar je zin in hebt. Dus geen gevaarlijke kogeltjes te vinden, hè? Want...

En dat was de stem van Marina Lima met muito, heel veel, van Caetano Veloso. En dat was een popblokje, Brazilian popmuziekblokje. En die hebben wij geopend met Lenine, simpelweg assim. Trouwens, ik heb zo'n mooi concert van Lenine gezien, laatste jaar, was zo geweldig, in de Beamhuis Amsterdam. En als tweede nummer was Telegrama van Zeca Baleiro.

Dat was een prachtige improvisatie op de Arabische concertsiter door Abraham Salman. Dan eindigen we dit Orient Express programma gewijd aan de klassieke muziek uit het Midden-Oosten in de modus makam. In de modus makam rast met improvisatie op de kanun, ofwel de Arabische siter. Voor meer informatie over deze muziek kijkt u dan op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hatim Sulaiman.

Dit is Wereldmineralen, vandaag geheel in het teken van de tango. De tango is ontstaan in de bordellos van Buenos Aires, maar is wereldwijd uitgegroeid tot een van de populairste dansstijlen. In deze uitzending draaien we een mix van tango uit verschillende landen en stijlen. Van tango classico tot tango met een fado tintje, electro-tango en zelfs tango met rap. We beginnen met een rustig romantisch nummer van multi-instrumentalist Carlos Libedinsky. Een bekende in de electro-tango-scene. Wilt u weten wat er verderop in de uitzending te horen is? De speellijst van deze uitzending die staat op www.concertzender.nl.

Dat was de Argentijnse groep La Chicana. Ze maken een hedendaagse tango, waarin ze regelmatig uitstapjes maken naar andere muziekstijlen. U luistert naar Wereldmineralen. Vandaag is het thema Tango Around the World. We draaien een gevarieerde mix van tango-stijlen van groepen uit verschillende werelddelen. De speellijst van deze uitzending is te vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met Rupa and the April Fishes, een band uit San Francisco met hun versie van de tango.

Dat was de Tango Klezmer van klarinetist Kiora Feitman. Dit is Wereldmineralen met vandaag een mix van tango vanuit de hele wereld. Van klassiek tot elektro-tango, van romantisch tot pittig. We gaan verder met het laatste blok. Het volgende nummer is van de cd The Rough Guide to Tango Nuevo. U hoort de Argentijn Juan Carlos Caceres met het nummer Toca Tango. Zijn voorliefde voor Latin ritmes is duidelijk in dit nummer terug te horen.

De laatste artiest van vanavond, Tropical Camel, komt ook uit Israël, maar woont en werkt al jaren in Berlijn. Zijn nieuwste album, Awakening Spirits, verschenen bij het eigenzinnige label Rebel Up, is erg beïnvloed door de Berlijnse clubscene, maar gebruikt tegelijkertijd ook veel elementen uit talloze genres uit het Midden-Oosten. En natuurlijk is clubmuziek al vaak genoeg met genres uit het Midden-Oosten vermengd, maar Tropical Camel gaat verder dan de meeste oriental electronic music. Zo samplet hij niet, maar hij versnippert fragmenten en geluiden van traditionele instrumenten en zet die weer helemaal opnieuw in elkaar. Het microtonale aspect van de muziek blijft zo overeind. Tropical Camel is onderdeel van een beweging die verder wil gaan dan de clichés die er over muziek uit het Midden-Oosten bestaan. Dus geen dansbare samples en makkelijke oriëntaalse melodieën. Het resultaat, dat is gedurfd, futuristisch en hard. Clubmuziek uit de Arabische wereld van de toekomst. Laten we hopen dat in 2020 dezelfde toekomstgerichte en vernieuwende kijk op traditionele genres aan de orde komt als vorig jaar. Een fijne avond nog en blijf vooral luisteren naar de concertzender.

U luisterde naar Anadolu Havasu. Dit programma werd voor u samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst vindt u op concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon en wel Flamengo-muziek, deel 4, het laatste deel. We beginnen met Manolo Caracol en hij speelt voor u fandango's, een soliares en een sicorias.

U hoorde de gitarist Manolo Caracol. Hierna speelt Nino de Ricardo een Alegrías, een Tarantas en een Bolerías.

U hoorde de flamenco-gitarist Nino de Ricardo. We vervolgen met de zangeres La Perla de Cádiz. Zij zingt Bolarías, duermerte curo, Sigurías, te fuiste di me vera, Saeta, detente Jesus mio. Saetas worden gezongen tijdens de katholieke processieoptochten. En tenslotte Alegrías, me valgo de mi saber.

Yeah.

Dit was de zangeres La Perla de Cádiz. We vervolgen met de flamenco-gitarist Carlos Montoya. Hij speelt Carotín, Aires del Genil, Andalusia, een compositie van Ernesto Lecuona, en La Virgen del Macarena.

U hebt geluisterd naar Carlos Montoya, flamenco-gitarist. Ten slotte enkele vroege opnames van de cantaore La Niña de los Penes. Petaneras, Soleares, nogmaals een Soleares en tot slot een Sigurias.

Dat waren twee tracks van het album Inner Fire van het Canadese Soul Jazz Orchestra. Ze maken een boeiende mix van afrobeat, Latin jazz en funk.

Dat was de Iraanse zangeres Masha Fadat. Samen met de Noorse producer Erik Hilstad maakte Masha in 2015 het fantastische album Traces of the Old Vineyard. U hoorde zojuist twee tracks daarvan. De muziek is gebaseerd op teksten van de oude Persische dichter Rumi. We gaan verder naar het eiland Réunion en de Verenigde Staten.

Dat waren twee totaal verschillende muziekstijlen. We begonnen met Daniel Varro van het Franse eiland La Réunion. De zanger, muzikus en dichter Daniel Varro mag dan blank zijn, weliswaar met blond kroeshaar, toch beschouwt iedereen op het Afrikaanse eiland Réunion hem als de zwarte ziel van de Maloya. En dat is de traditionele muziek van het eiland. Daarna hoorde u een totaal andere muziekstijl van de Amerikaanse singer-songwriter Bill Callahan met zijn weemoedige liedjes.

Dat was muziek uit Nepal, afkomstig van het album Musique de Fête chez les Noirs. Het waren opnamen van de Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en van de antropoloog en muzikant Laurent Aubert. Tot zover dit programma, dat werd samengesteld door Kobe Evans. En gegevens over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

Dag luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag Iraanse klassieke muziek. We beginnen met Dastgahe Shur. U hoort de volgende werken. Pish Daramat, Daramat, Tasnief, Salamak, Hosini en een oude Tasnief. De zanger Mozaver Shafti en het ensemble is Rast.

Dat was zanger Mozaver Shafti en het ensemble Rast in Daskae Shor. We gaan nu luisteren naar een gedeelte van een concertoptreden dat taarspeler Darush Talai met Majid Kalat ooit in Utrecht gaf. En, ja, het klinkt een beetje raar, maar we konden de opnamedatum niet vinden. Daaruit de volgende onderdelen. Saye Roshan, Hekayat 1, Yorgi en Nahmeh.

Dat was een gedeelte van een concertopname door tarspeler Darush Talai met Majid Kalat. Jan Kruijt stelde dit programma voor de concertzender samen met dank aan Muziekweb Rotterdam.

0: Dit is Wereldmineralen, het ontbijtprogramma van de Concertzender voor de vroege liefhebber van wereldmuziek.
1: Welkom bij de Concertzender bij Wereldmineralen. Vandaag hoort u 4 verschillende cd's. We beginnen met de bekende Hongaarse zangeres Marta Sebestien, dan muziek uit Zimbabwe van Oliver Mtukudzi, flamenco van Hollandse bodem van Primoz del Norte en tot slot uit België Arabische klanken van Va Fanfar. We beginnen met de bekende Hongaarse volksmuziekzangeres Marta Sebestien. Ze werd bij het grote publiek bekend vanwege haar bijdrage aan de met Oscars overladen film The English Patient in 1995. Haar bekendheid blijkt ook uit haar verkiezing tot muziekambassadeur voor de UNESCO in 2010. Op de cd Kismet, en dat is Arabisch voor noodlot, uit 1996, hoort u niet alleen muziek afkomstig van de Balkan, maar zijn ook invloeden te horen die ze elders in de wereld opdeed. Zo zingt ze in het derde nummer een Iers volkslied, begeleid door Indiase tabla en viool en Amerikaanse banjo.

Dat was muziek van de Hongaarse Marta Sebestyén. Nu hoort u de Zimbabwaanse muzikant Oliver Mtukudzi. Bij het horen van deze vrolijke muziek zou je haast vergeten dat Mtukudzi in een land woont waar de onnavolgbare dictator Mugabe al decennia lang de dienst uitmaakt. Inmiddels loopt Mtukudzi tegen de 60 en heeft al meer dan 40 albums op zijn naam staan. Onlangs trad hij nog op in Nederland met Habib Koité en Afel Bokum.

0: Fire!
1: U luisterde naar Oliver Mtukudzi. Terug naar Europa nu. Dat het Rotterdamse conservatorium fantastische wereldmuzikanten voortbrengt, blijkt wel uit de volgende cd van Primos del Norte, ofwel de verre neven en nichten uit het noorden. Bedoeld wordt in dit geval de verre familie die in Noord-Europa de Spaanse flamenco ten gehoor brengt. De muziek die u gaat horen komt van de in 2009 uitgekomen cd Dos y Meses, waar ieder nummer een mes ofwel een maand in het jaar verklankt. Alleen al vanwege de bijgeleverde documentaire een absolute aanrader.

Dat waren de Primos del Norte. U luistert naar het programma Wereld Mineralen bij de Concertzender. Als laatste onderdeel krijgt u muziek van Va Fanfare te horen. Een Belgische groep die hoog scoorde op de jaarlijstjes van 2010 van wereldmuziekkenners. De titels van de twee nummers die u gaat horen geven al aan dat niets erop wijst dat de groep uit België komt. U reist van Beirut naar Addis Abeba en hoort niet alleen duidelijke invloeden uit de desbetreffende omgeving, maar ook een Balkan brass band en een Marokkaanse darbouka, een vaastrommel is dat. De volledige speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereld Mineralen. Ook kunt u op diezelfde website vriend worden van de Concertzender. Ik neem hier vast afscheid van u. Het programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

We begonnen deze Focus met Paul's Dance, afkomstig van de LP Penguin Café Orchestra uit 1981. Het is de tweede LP van Penguin Café Orchestra. Het orkest telt dan inmiddels 13 muzici, waaronder Simon Jeffs en medeoprichter Helen Liebman, die door de jaren heen tot de constante behoorden in de bezetting van Penguin Café Orchestra. Jeffs werd in 1949 geboren en volgde een opleiding tot klassiek gitarist, componist en arrangeur. Hij bedacht Penguin Café Orchestra. Het idee ontstond al zonnebadend in Zuid-Frankrijk in de vorm van een gedicht. En de aanhef daarvan laat zich min of meer als volgt vertalen. Ik ben de eigenaar van het Penguin Café. Ik zal je willekeurige dingen vertellen. Niet lang na deze vakantie was Penguin Café Orchestra een feit. En op deze LP uit 1981 is ook Air a Dancer te vinden. Daarmee beginnen we zometeen het volgend blok. En daarna hoort u misschien wel het bekendste stuk, Music for a Found Harmonium. Dit nummer is te vinden op het album Broadcasting from Home uit 1984. En dan nog twee stukken, maar daarover vertel ik u straks meer.

En dat was tot slot Yodel One van het album When in Rome uit 1988. En daarvoor van dezelfde plaat Beanfields. U kunt het herkennen van Berdien Ut Wisp, een personage uit Cake van Op de Week van Coten de Bie. U luistert naar Folk It met muziek van en door Penguin Café Orchestra, het project van gitarist-componist Simon Jeffs en mede-oprichtster-celliste Helen Liebman. Jeffs ervaarde de klassieke muziek als te star en rock als te beperkt en vandaar dat hij voor zichzelf en zijn Penguin Café Orchestra meer bewegingsvrijheid zag in de folkmuziek. Maar feitelijk zit de muziek tussen folk en minimal music in. Het eerste grote optreden van het orkest is op 10 oktober 1976 als voorprogramma van Kraftwerk. De muziek is vrijwel altijd instrumentaal. Een van de weinige uitzonderingen daarop is Milk, te vinden op het album Music from the Penguin Café. Opgenomen tussen 1974 en 1976. In 1976 werd deze muziek uitgebracht bij het label Obscure Records van Brian Eno.

En dat was The Snake en The Lotus, afkomstig van de LP Signs of Life van Penguin Café Orchestra. En omdat we niet alle gedraaide nummers natuurlijk kunnen opsommen in de afkondiging of de aankondiging, vindt u de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. We gaan verder met Yodel 2 van Penguin Café Orchestra uit 1981. Gevolgd door Heartwind, afkomstig van het album Broadcasting from Home, en die is uit 1984.

En dat was tot slot Prelude en Jodel, afkomstig van When in Rome, een cd met een concertregistratie van Penguin Café Orchestra, een concertregistratie uit 1988. En het volgende stuk draagt de naam Cora Cora en het is afkomstig van Union Café, de laatste studio-cd uit 1993. In 1997 overlijdt Simon Jeffs aan de gevolgen van een hersentumor. En 12 jaar later, in 2009, richt Simons zoon Arthur Penguin Café op. Alhoewel geen enkel lid van het Penguin Café Orchestra daarvan deel uitmaakt, bestaat het repertoire volledig uit hun stukken. Na Cora Cora, het eerste stuk dat hij zo hoort dus, twee eigen stukken van Arthur Jeffs, Half Certainly uit 2017 en Blue Jay uit 2014.

Yggdrasil, een project van wisselende samenstelling van muzikanten. Maar er is ook een kern, bijvoorbeeld uit de fluitist en saxofoonspeler Anders Hakberg, gitarist Hedin Ziska Davidson en bassist Michael Blak bestaand. De openingstrek daarnet was voorbehouden aan zangeres Eivør Palsdottir, tegenwoordig uitgangsbord, zou je kunnen zeggen, van de populaire muziek uit de Faroe-eilanden. Maar ze startte haar carrière ooit in het experimentele Yggdrasil. En u hoorde in de laatste twee tracks daarnet ook nog zanger-gitarist Kari Sverrisson, die enige tijd met de formatie Yggdrasil samenwerkte. Hij was ook present bij de opname van het dubbelalbum Askur. Een suite gecomponeerd door, ja, niemand anders natuurlijk, dan Christian Blak. En dat was ter gelegenheid van het 26-jarig bestaan van Yggdrasil in 2006. En net als het vorige blokje sluiten we ook het komende trio-opname af met een jig. En die komt ook van datzelfde album Askur, maar het betreft de registratie van een zogenaamd concerto grotto, niet grosso, maar grotto dus, in die spelonk in de kliffen van het eiland Sandoy.

Als je goed luistert, dan hoor je de zee op de rotsen kletteren. Muziek uit een god was dat. Yggdrasil van het album Askur. Een soort verzamelaar met opnamen uit diverse albums van Yggdrasil. Maar dan dus allemaal live opnamen, inclusief zee. In 2006 werd daar trouwens een live registratie voor televisie van opgenomen, van Yggdrasil bedoel ik, samen met de Groenlandse zangeres Avia Lumholt. En zij zong een traditioneel Groenlands kajaklied. En 3 jaar daarvoor werd op de radio de opera Arnhild Ok Ekstein opgevoerd voor de Vaarurse radio, met een libretto geschreven door de Noorse schrijver Willy R. Kastborg, vertaald in het Vaarurs door Daniel Hoydal met muziek van Christian Blak. En voor de uitvoering tekende opnieuw Yggdrasil samen met het kamerkoor Tarira en diverse andere Faroese vocalisten. Sognin Sigur toont aan dat Blak niet vies is van het mengen van stijlen. En dat varieert dan van klassieke koorzang tot stevige geïmproviseerde rock. En dat gaat hij zo horen, gevolgd door 2 tracks van de cd Traveling, een conceptalbum met songs en melodieën rond het thema reizen. En ook de thema's, of moet ik zeggen, de mythische shamanistische inslag uit Groenland, Vaarur, Noorwegen, IJsland, maar zelfs ook Amerikaanse, Indiase mythologie komt voorbij. Hier is opnieuw Yggdrasil.

wegsterkende klanken waren dat van de track Swan. Nieuwe compositie van Black, uitgevoerd door Yggdrasil. Yggdrasil dat met de komst van violiste Angelica Nielsen minder experimenteel wordt, meer melodisch. Dat kan je horen op een eerdere aflevering van Nordic Sounds. Special van 3 juni heb ik het dan over. En die staat op onze website, concertcenter.nl. Maar je kon het ook al horen in 2 recent afgespeelde tracks. Haar invloed is echter het meest duidelijk op het album Die Moon. En dat is genoemd naar een van de eilanden van de Vadereilandengroep. En op dat album levert ze ook diverse composities aan, waaronder de 2 eerstvolgende. Yggdrasil heeft een indrukwekkende catalogus opgebouwd en bouwt nog door, want ze zijn nog steeds actief, inmiddels al meer dan 35 jaar. En daarnaast heeft Christian Blak ook diverse andere albums op zijn naam staan, variërend dus van klassiek met zang tot orkest en solo pianowerk. Als slot van dit blokje hoort u een solo-uitvoering van het nummer waarmee we deze uitzending starten. Maar eerst nog 2 nummers van het album Die Moon. U hoort opnieuw Yggdrasil.

verstilde muziek. Want dat niet alle muziek van Christian Blak experimenteel is, of jazzy of naar rock klinkt, heeft hij al kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld in de traditionele nummers zoals Jake's of Groenlandse Kajak songs. Maar ook de pianowerken van Blak doen soms aan andere muziek denken, aan romantische componisten zoals George Winston, misschien zelfs af en toe aan Frans Liszt of Erik Satie. Je kunt op de achtergrond ook zo'n stuk al horen tot besluit van deze aflevering van Folkit, gewijd aan Nordic Sounds. Het gaat om een stuk van de solo-cd Fuglar, Fiskar en Folk. En met dat stuk sluiten we deze special rond Yggdrasil en ook Blak af, Christian Blak. Nordic Sounds werd voor u samengesteld door Marius Roeting. Floor van Doorn deed de techniek en mijn naam is Koen Kroeze. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar Mariama. En we openden dit programma met La Vie est Belle van de Congolese artiest Papa Wemba. Jules Shungu Wembadio Peneki Kumba werd in 1949 geboren in Zaïre. Vanaf zijn 20ste maakte hij deel uit van de legendarische groep Zaïko Langalanga, aanvankelijk onder de naam Shungu Wembadio. In 1975 begon hij zijn nieuwe groep, Viva la Musica, en nam hij het pseudoniem Papa Wemba aan. In de daaropvolgende jaren groeide hij uit tot een van de bekendste vertolkers van de Congolese rumba en ontpopte hij zich als een flamboyante persoonlijkheid. Naast muzikant is hij ook de spirituele vader en ongekroonde koning van de Sapeur, een genootschap dat mode en dure designkleding haast tot een status van religie heeft verheven. De vele muzikanten en zangers die Congo rijk is, volgden en volgen nog steeds zijn kledingstijl, waardoor een Congolees concert vaak een grote fashion show is. In 2003 kwam Papa Wemba in opspraak en belandde in de cel, omdat hij ervan verdacht werd Afrikanen illegaal naar Frankrijk te brengen. Sindsdien trad hij nog maar weinig op en verscheen er nog maar sporadisch muziek van hem. Met zijn nieuwe cd, Wembadio, die binnenkort verschijnt, is hij bezig aan een comeback en is hij ook weer te zien op de wereldmuziekpodia. Vanavond in Mariama een bloemlezing uit zijn rijke muzikale oeuvre.

U hebt geluisterd naar muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica. En we gaan verder met twee tracks van de cd Pole Position uit 1995. Uiteraard ook van Papa Wemba.

Dit is Mariama, het programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender, met vanavond muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica uit Congo. We sluiten dit programma nu af met drie nummers van zijn meest bekende en misschien wel beste cd, For Idols. De speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom en die kunt u sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem vast afscheid van u en dit programma werd samengesteld door Rick de Jelle. Hier is nog één keer Papa Wemba en Viva la Musica.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering heel veel nieuwe muziek uit Afrika. We hebben veel te draaien, dus we gaan ook snel van start met Amadou Balaké.

Kambelea Ba van zanger Amadou Balaké. Hij is afkomstig uit Burkina Faso, dat heette ooit Opper Volta. En hij is vooral bekend geworden als zanger van de groep Afrikando, maar dat was in de jaren 90. Daarvoor had hij al een hele grote carrière. Hij speelde met muzikanten, onder andere uit Cuba. En hij is een van de pioniers van de Afro-Cubaanse muziek. In 2013 nam hij zijn cd In Conclusion op. Die is nu onlangs verschenen. En het was ook tevens zijn laatste cd, want in 2014 overleed hij. Straks nog meer nummers van deze mooie cd. Maar we gaan eerst over naar Mo Kouyaté uit Guinea.

Jelle, Jelle, Jelle van zanger-gitarist Mo Kouyaté. Hij is afkomstig uit Conakry, de hoofdstad van Guinea-Conakry. Daar werd hij op 21 april 1977 geboren, dus het is nog een jonge, talentvolle artiest. Inmiddels heeft hij zich in Parijs gevestigd en hij heeft onlangs een hele mooie debuut-cd uitgebracht. Die heet Lundo en dat betekent letterlijk een dag. En ik verwacht dat we nog veel gaan horen van deze Mo Kouyaté. Van Guinea-Conakry vliegen we door naar La Réunion. Dat ligt midden in de Indische Oceaan. En daar woont een zanger die heet Jean-Marie Barré.

Marie Zalangan van Jean-Marie Barré, een jonge zanger van het eiland La Réunion. En even ter informatie waar het ligt. La Réunion is een eiland dat ligt in de Indische Oceaan op zo'n 10 uur vliegen vanaf Amsterdam. Het hoort nog steeds bij Frankrijk. Het is Frans grondgebied. Je kunt daar betalen met gewoon met de euro's. Je kunt croissants bestellen. Kortom, het is een stukje Frankrijk, maar dan midden in de Indische Oceaan. En ze noemen dat ook wel een département d'outre-mer. Dus oftewel een overzees gebiedsdeel. Daar komt hele speciale muziek vandaan. Dat hoorde je net. Dat heet de Maloya. En Maloya is, wordt ook wel weer de blues van La Réunion genoemd. Het gaat, de teksten en de ritmes gaan vaak terug tot de slaventijd. Prachtige muziek. La Réunion gaan we verlaten en we vliegen terug naar Guinea-Conakry, want daar woonde ooit Amadou Touré.

Amara Touré. Ik noemde hem net abusiefelijk Amadou Touré, maar zijn naam was dus Amara Touré. Zanger uit Guinea-Conakry, ook een pionier van de Afro-Cubaanse muziek. En hij nam tussen 1973 en 1980 nam die slechts 10 nummers op. Die zijn samengebracht op een cd die heet The Single Collection. En staat vol met deze heerlijke, zwoele Afro-Cubaanse muziek die mij een beetje doet denken aan orkestre Baobab uit Senegal. En dat is niet helemaal toevallig, want deze muziek werd ook opgenomen in het buurland van Guinea-Conakry. En dat is Senegal. Goed, van Guinea-Conakry en Senegal reizen we door naar Israël. En ik ga dadelijk uitleggen waarom.

Nanu Ne van zangeres Esther Rade uit Israël. En in het programma Mariama draaien we natuurlijk alleen Afrikaanse muziek, maar zij heeft ook Afrikaanse roots. Haar ouders komen uit Ethiopië en dat kan je ook horen op haar eerste cd. Die heet ook gewoon Esther Rade. En daar mengt ze Ethiopische muziek, traditionele Ethiopische muziek, Ethio-jazz met soul en funk en nog veel meer stijlen. En het is een bijzonder leuke cd geworden. Live is ze ook bijzonder aantrekkelijk, deze Esther Rade, zeer energiek. En mocht je de gelegenheid hebben om haar live te zien, ga dat zeker doen. We gaan het wat rustiger aandoen met de nieuwe cd van Boubacar Traoré uit Mali.

Dunia Janjo van zanger-gitarist Boubacar Traoré uit Mali. En als ik zeg Boubacar Traoré, dan denk je toch heel vaak aan de verstilde blues uit Mali. De Malinese blues die deels weer beïnvloed is door de Amerikaanse bluesmuziek. Hoewel heel veel muzikanten uit Mali zeggen, nee, dit is onze muziek. En die is uiteindelijk in Amerika terechtgekomen en daar is het populair geworden. Je kan daar verschillend over denken. Het blijft in ieder geval prachtig. Het staat op zijn nieuwe cd Mbali Mua. Die is alweer een tijdje uit, maar daar hadden we nog geen aandacht aan besteed. En dat gaan we zeker nog wel vaker doen, want Boubacar Traoré, het blijft mooie muziek. We gaan een heel stuk terug in de tijd en we gaan naar een naam waar weinig mensen nog van gehoord zullen hebben. Zijn naam is Ginger Johnson.

Ginger Johnson and His African Messengers. En je hoorde twee nummers van deze groep. Je hoorde zojuist Witch Doctor en daarvoor Are You Omo. En wie was nou Ginger Johnson? Want het is geen bekende naam. Het was een percussionist uit Nigeria. Hij woonde in Londen in de jaren 60 en 70 en had zijn eigen groep, de African Messengers. En zover ik weet heeft hij maar ooit één LP opgenomen. Die is een aantal jaren geleden ook op CD verschenen. Maar het blijft een naam die niet erg bekend is. Maar de muziek is echt bijzonder swingend. Goed, dat was Ginger Johnson en zijn African Messengers uit Nigeria. En we vliegen door naar Mali, waar Samba Touré woont.

Ganda Diko van zanger-gitarist Samba Touré uit Mali. En hij speelt Desert Blues. En mocht u de naam Touré horen, dan denkt u natuurlijk gelijk aan Ali Farka Touré. De koning van de Desert Blues die in 2006 overleed. Samba Touré is geen familie van hem, maar hij heeft wel heel veel gespeeld met Ali Farka Touré. Sterker nog, de moeder van Samba Touré zong ooit bij de jonge Ali Farka Touré. En jaren later ging Samba Touré spelen bij Ali Farka Touré. Kunt u het nog volgen? Jazeker. Het is Desert Blues uit Mali. En we gaan Mali verlaten en we gaan weer terug naar Amadou Balaké uit Burkina Faso.

Bar Konon Mousso van Amadou Balaké uit Burkina Faso van zijn laatste cd In Conclusion werd opgenomen in 2013 en in 2014 overleed deze pionier van de

Dit was het concert van Soefizang uit Istanbul met voorzanger imam Hafiz Halil Necipoglu en zijn ensemble van zangers en muzikanten. De concertzender nam het concert op 8 december 2007 in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Opnametechnicus was Sam de Jong, die ook de productie verzorgde. U vindt de informatie en de speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. En dan even doorklikken naar Concertzender Live. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Beste luisteraars, welkom bij Folk It Nordic Sounds. Daniel Nestabo is een singer-songwriter uit de Faroe die niet of nauwelijks in zijn moedertaal zingt. Hij zingt in het Engels. Desondanks is hij een van de meest gevraagde tekstschrijvers uit het eilandenrijk. Zijn eigen productie beperkt zich tot 3 albums met de formatie Daniel. 5 voorbeelden uit de debuut-cd The Palace.

Volgers van Nordic Sounds zullen onmiddellijk een gelijkenis met de muziek van Avengin, de groep uit de voorgaande aflevering, hebben opgemerkt. Ja, dat klopt, want voorman Kim Ravel Nieberg studeerde samen met Daniel Anestabo aan het conservatorium. Anestabo schrijft teksten voor Avengin, zoals op hun laatste album Klingra. Maar de muzikale verwevenheid strekt zich verder uit. Nieberg is de arrangeur van de composities van Daniel en is tevens vast groepslid op mandoline.

Anne Stabo stamt uit een politiek georiënteerde familie. Zowel zijn moeder als opa en overgrootvader vervulden ministeriële posten in de Vareur. Ondanks dat Daniel koos voor een muzikale carrière, staan zijn teksten nooit ver van politieke onderwerpen af. Alleen zijn ze meer beschouwend en filosofisch van aard. Ze zijn niet zozeer sturend of dwingende gedachten. Daniel noemt de Brits-Amerikaanse schrijver T.S. Eliot zijn grote inspirator. Over zijn muzikale kompas zegt hij zelf, ik citeer, ik denk dat je Europese klassieke muziek kan herkennen, samen met wat rock, pop en klezmer. Mijn achtergronden liggen in folk- en balkanmuziek, maar Daniel kun je pop noemen.

De opbouw van Daniels drie cd's volgen eenzelfde patroon. Korte, intermezzo-achtige nummers worden afgewisseld met langere stukken. Zo zijn er klassiek georiënteerde stukken met veel strijkers, het lijkt wel een soort mini-symfonie. Daarnaast pittige uptempo-nummers met staccato-ritmes. Een derde element zijn de soms hilarische cabareteske songs. Aan het einde volgen meer romantisch getinte songs met de piano en de stem van Daniel Centraal. Ze worden alle door de vaste begeleidingsband uitgevoerd met piano, mandoline, klarinet, gitaar, toetsen, bas en drums. Incidenteel volgt aanvulling met strijkers en blazers.

0: Tot slot van deze Nordic Sounds een track van Danielle die vrijwel alle ingrediënten bevat die we hiervoor hebben benoemd. Het is de titelsong van zijn laatste album Time. Nordic Sounds wordt samengesteld door Marius Roetings.
1: Faster than the sun and the stars stand still. The clouds move faster when you're lying on your back. Looking at stars till they don't look back. Don't go too fast, don't dwell in the past. You'll find it, but just if you're late. Just past the point of no return. There's a song that's never been.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 november 2008 vond het concert plaats van Kieran Aluwalia en het Zep String Quartet in de Noorderkerk in Amsterdam. Het concert werd gegeven in het kader van het derde Amsterdam India Festival dat als thema Blended Cultures had. Dit thema verwijst naar de enorme verscheidenheid aan verschillende culturen die in India met elkaar samenleven. Een diversiteit die ook in dit concert in Amsterdam terug te vinden was. De Canadese-Indiase zangeres Kieran Aluwalia presenteerde haar album Wanderlust. Ze zingt gazalliederen en is geïnspireerd door oude Indiase dichters, hedendaagse Canadese schrijvers en haar gazalguru Vital Rao. Kieran Aluwalia en haar muzici zijn vernieuwers in het eeuwenoude gazal-repertoire. Gazal, dat zijn gezongen gedichten over onbeantwoorde liefde uit India en Pakistan. Het Zep String Quartet, dat is een klassiek geschoold kwartet dat zich toelegt op geïmproviseerde muziek, jazz, etnische muziek, rock en moderne muziek. Het kwartet bestaat uit Jasper Leclerc en Friedmar Hitzer viool, Oene van Geel, altviool en Emiel Visser cello. U hoort Kieran Aluwalia zang, Reis Abbasi gitaar, Gurpreet Chana tabla, Enzo da Verza accordeon en Dave Phillips bas.

Kiran Aluwalia werd geboren in India en woont nu in New York. Vanaf haar 7e studeerde ze Indiase muziek, eerst in India en later in Canada, waar ze met haar ouders naartoe was geëmigreerd. Na het behalen van haar graad aan de Universiteit van Toronto keerde ze terug naar India om volledig met muziek bezig te zijn. Ze woonde een aantal jaren in Bombay of Mumbai, Hyderabad en Punjab en studeerde klassieke Indiase muziek, de 14e eeuwse ghazals en Punjabi folksongs. De fado leerde ze kennen door thuis veel naar cd's te luisteren. Ze werd getroffen door de dramatiek van die muziek. Deze dramatiek die zo totaal anders is dan de gemoedstoestand van de ghazal, waar muziek en poëzie onthechtbaar zijn. Aluwalia's Hindoestaanse fado's zijn daardoor geraffineerd en origineel en hebben een heel eigen, zeer ontspannen klank. De Indiase zangeres werkt veel samen met haar echtgenoot, producent en muzikusgitarist Reza Bassi. We vervolgen met het nummer Yakinan, dat ik val te vaak betekent. Een ghazal van de hand van Kiran Aluwalia en Rafi Raza, met strijkersarrangement van Oene van Geel. Maar eerst het nummer Him, gecomponeerd door Ned McGowan.

Dit is Concertzender Live en het concert van Kiran Aluwalia en het Zapp String Quartet. Ze presenteerde haar pas uitgebrachte cd Wanderlust, waarop deze gazals worden verrijkt met de emotie en de kleuren van de guitarra portuguesa en de accordeon. Hoe komen de Indiase gazals in contact met de Portugese fado? Het ligt voor de hand te denken dat de genres elkaar ontmoeten in de Indiase deelstaat Goa, die tot 1961 onder Portugees bewind viel. Toch zegt Kiran Aluwalia dat zij als eerste deze twee stijlen met elkaar verenigt. Het is een gouden vondst, want fado en gazal vormen een intrigerende combinatie. U hoort achterin volgens de gazal Sochka, The First Beginnings of Thought, Tumba, dat is een Punjabi folksong, gearrangeerd door Kiran Aluwalia, opener van Oene van Geel, en Rab Darub, Image of Heaven, als ondertitel van Kiran Aluwalia en Rashid Nadim. De strijkersarrangementen zijn weer van Oene van Geel.

Dit is de Concertzender, dit is Wereld Mineralen. Vandaag hoort u vier heel verschillende cd's. Gili Moussa Condé, Lucky Terra, Mariana Bobone en Louisian Legends. We beginnen met Gili Moussa Condé en zijn cd Gili. Gili Moussa Condé is afkomstig uit Guinea-Conakry en, zoals de naam al doet vermoeden, een telg uit een griot-familie. Hij bespeelt de kora met een duizelingwekkend gemak en heeft duidelijk goed naar het werk van zijn oudere collega Toumani Diabaté geluisterd. De liedjes op deze cd zijn van zijn eigen hand en hij zingt ook niet onverdienstelijk. Gili is een lekker swingend album waarin de in Parijs wonende Condé gebruik maakt van genres als flamenco, dunya, salsa, dalla moroya en reggae, Ménilmontant. Van dit album draaien we nu vier nummers: Membe, Ntala, Le Dernier Regard de Gorée en nu eerst Nafi.

Dat was Cora-speler en zanger Djili Moussa Kondé met de cd Djili. We gaan verder met het wereldmuziekcollectief Lokiterra. Hun muziek spreidt zich uit over vele continenten en landen. Het geluid van dit muzikale collectief lijkt als vertrekpunt jazz fusion te hebben, maar dan gaat de reis door naar de staten van Bangladesh, de Afrobeat clubs van Nigeria, de cantinas van Cuba en de stranden van Brazilië. U hoort drie nummers van het album Chiguawa's Rickshaw Diaries.

U hoorde drie nummers van de cd Che Guabas Rickshaw Diaries van Loquiterra. Luistert u nu naar de Portugese zangeres en pianiste Mariana Bobone. De titel van haar nieuwe album verraadt al waar het hier om gaat. De cd heet namelijk Fado en Piano. Op dit album is goed te horen hoe veelzijdig ze is. Veel van de liedjes zijn van eigen hand. En een aantal nummers heeft ze gearrangeerd en ze begeleidt zichzelf op de piano. We draaien vier nummers van deze cd. Enigma, Danza, Sao Betinho en als eerste Fria Claridade.

U hoorde vier nummers van de cd Fado y Piano van Mariana Bobone. En tot besluit draaien we twee nummers van de verzamelcd Louisian Legends, waarop een verzameling Cajun, Zydeco, blues en jazzmuzikanten te horen zijn. De Savoy Family Band zingt I'll Be Lonely en daarvoor hoort u Lil Band of Gold met Spoonbread.

Dit was Wereld Mineralen van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u terug op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Dit was Wereldmineralen van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u terug op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

In ons programma Wereldmineralen laten wij u nieuwe cd's horen. Zojuist draaiden we het nummer Encantos van de zesde cd van zangeres Sumar en die cd heet Silentia. Sumar is oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië, maar woont al heel wat jaartjes in Amsterdam. Haar nieuwe album produceerde ze zelf met Vincent Segal als musical director. Sumar hoorde op YouTube Segal als cellist improviseren met de Malinese chora-speler Baleke Sissoko en wist dat dit het geluid was dat ze zocht voor haar nieuwe album Silentia. Het is een zeer fraaie cd geworden waarvan wij u nog drie nummers laten horen. Justo, King in Nunking, maar allereerst Cora Cavaquinho.